So ons gaan kyk of ons daai troontjie kan breek môre van Toto Africa en dit is ons vat vorentoe liedjie. Maar ons gaan met ons musiek hier is Miranda Lambert en Chris Stapleton a song to sing. Op Harris Gespitstyd.

0: Spitstyd RSG is aan my Derek, dit was Depeche Mode geweest, sing Joy the Silence. Spitstyd vir die jongste sportnuus, goeiemiddag gaan Jody.
1: Goeiemiddag Derek en luisteraars, ek begin die verslag met golfnuus en die Ope Kampioenskap het vandag begin. Die Royal Birkdale Golfbaan in Engeland is gasheer waar 8 Suid-Afrikaners ook in die toernooi gaan deelneem. Michael Vlismus gaan oor die volgende paar dae gereeld hier op RSC verslag doen en hy sluit nou juist by ons aan. Michael, die jongste, goeiemiddag.
2: Middag Jody, Suid-Afrika se MJ Duffy is net een hou agter die voorlopers. Duffy is nou 3 onder met 5 puitjies wat voorlê.

van dat jij weg is. Jouw tuin is nog mooi, maar daar zijn mijn bloemen. Van dat jij weg is. Ek en die weeskind het baie verdwaal.

Sjoe, dit is Josey Carreras en Sarah Brightman met Amigos para Siempre wat ons vat na die 9:00 nuus.

Jonas Kaufmann het 'n aria uit van Weber se Oberon gesing. Hier is nou twee bewegings uit Francesco Bonporti se vioolkonsert in F majeur. Die voormalige priester het destyds musiekles geneem by die bekende komponis Arcangelo Corelli.

Ons het geluister na Aan die Rijn van Liszt. Nou staan Lynn Harrell en Bruno Canino nader met Arthur Sullivan se idylle.

Camarata Baden en dele uit Geminiani se concerto grosso nummer 3 uitgevoer. Vervolgens die stadige deel uit Paganini se Terzetto vir viool, gitaar en cello. Die Paganini trio voer dit uit.

Natasha Bedingfield met Eyebrows Easily. En voordat het ons geluister na Extreme, so More Than Words. Daar is nog baie lekker musiek wat op ons wag. Volgende luister ons na Michael Jackson se Ben. En daarna sing Lisa Fisher, How Can I Ease the Pain?

0: Kenny. Gee ons gou net kans om asem te skep. Voet loos hier en kap het uit saam met my soepbeiler slabbert. As ons terugkom is daar musiek soos Dancing Queen, Mustang Sally, Burnout, River of Babylon en ek sal kyk wat ek nog vir jou kan kry. So moet nie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kap het uit met RSG, dis die een.
2: Skop daai skoene uit en skud het.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan, skud en pluk ons.
5: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
2: Of Jakob?
6: En daar sê die een boos, as die boere boos.
2: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
3: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
1: Kap het uit met RSG, dis die een.

0: Kap het uit met RSG.
1: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.